Steroid Tim Dynan. Ara Gleistudiefeld Maya Talier. Gleistudiefeld in Jeratra Dienst. Ara Vostaltstudie and Tim Gott Dynan. Welcome to the Eifengelische Botschaft Radio Program. Mino and S. Wasap Rexy so dankbar dat du van der Harchen dest. To Gott sein Wut and van der Wavi de tweede potkicken van David Ossen Dina. Groots fair David Goliath. Fetten dat, en je wennen dat, dood merken dat, zij wie zien wat als een deiner. En kavi van am leren en zijn, wo wie in 2026 zal en je stalt zijn. Wenn wie weiten David, horen wat, no God zien wat. So wo emma die harken des, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexico, Colombia, hier in de States en Canada, Deutschland, dankschein. Ik wens du wusch harken en zijn. Wat essen wat van een deiner, wat kost u deinen, wenn de Titus Kart, Jesus Christus Kempel trägt, en am fehlt dat an Arbeiter en deiner, tem zin Rick wieder bühen.

Hij haft mir rat. Dit weer in de vergangenheid. Wat wist u zijn leven te harte? Haf gat die rat? Haf gat die helpen? Wann hij dat haft, dan kost u ook zijn, hij wordt die wieder helpen. Kraxus David hier zegt. Hij zegt, ik zie je helpen, ik weet God wat mij niet alleen laten. Hij wordt mij weer helpen. En dit krijgt wat ons veel te zijn. Want wie weten wie zijn geraad en wie zijn vrij en God zijn de kinger en God heeft een wonder in ons leven gedaan, dan kan we ook zijn, God wordt mij weer helpen. Wanneer God mij helpen dat, wer krijgt dat loven? Wer wordt geprest? Dat is wichtig te weten. Wenn Gott will die helpen, Gott wird die helpen, aber dann ist die Versicherung, dass ich ab einmal sei, ich hat das getan. Ich hat das ich gedacht, wenn ich so unheilend wäre, wenn ich die rechte Entscheidung mache, das verändert es passiert. David sagt, Gott haft mir rat. Hei deit am loven und preisen. Und liebe Freunde, das ist so wichtig für uns, dass wie Gott loven und preisen da. Die Bibel sagt, David ist dich wie Gott ein Mann, no Gott sein Hort. Und das ist auch die Geschichte von Jesus. Er ihr sein Vater in alles, was er tut. 1. Petrus 4, Vers 11 sagt, wenn wer redet, soll er so reden, als wann er Gott seine Wege dreht. Wer dort deint, soll dort in die Kraft tunen, wo mit Gott am versorgt. So dort Gott in allem, der Jesus Christus gelobt wird, dem alle Macht und Herrlichkeit und Ewigkeit gehört. Liebe Freund, wenn du deinen desk Gott wat die kracht geven. Die zal dat doen en aan vertrouwen dat hij dat wat doen. En dan kan hij ook geloofd en geëerd worden. Wenn die weet zelfs, kust je dat niemals doen. En daarna vertrouwt God, tem jeder dag een stap wieder dein. Lieve vriend, vertrouw God in die dienst, voor arm. Hij haft die je helpen, hij wil die wieder helpen, hij wordt die niet alleen laten. En daarna vertrouwt God, dat hebben je zijn. In die Geschichte von David. Und dann, deinst es verschieden. Kijk mal vers 39 und 40. Und David trug sein Schwert über die Kleider, aber als er versucht zu gehen in Post am der ganze Nacht, weil es doch gar nicht gewarnt wird. Und David sagt, er kann nicht in das gehen, weil es doch nicht gewarnt sie. Und dann nimmt er sich dort auf. Dann nimmt David sein Holzstock im Hand und lässt sich 5 glatte Steine ab in der Glied. Hij stapt zich de steiner in zijn hordstosch en met zijn schleider in de hand jink hij de Philister entjen. Kijk maar wat David zegt, ik kon niet in dit gunnen. Al die soldaten in Israël, die hadden verschiedenste kleider ongetrokken en schwert bezig te kampen. David zegt, ik kon niet. Ik kon niet als dit doen. Mijn dienst is verschieden. Waarom? Wil ik dat niet gewaand zie. Hij is niet een soldaat. Hij had het niet verdient om zijn kleider aan. Zo zijn deint zijn kriegen wat ganz anders zijn als al die soldaten in Israël. En wat zegt de Bibel? David neemt zijn hoedstok en 5 glatte steinen. Zo David, hij heeft met zijn schleider, met zijn hoedstok, den Philister entjen. Zijn dienst is anders. En ik geloof dat is vaak een kamp voor ons. Wie wensen, wie weeren, dat is de nächsten. Wie kunnen dat krijgsels houden, wie kunnen zo reden, zo zingen, zo spelen, wat immer dat is, dat is de nächste. En dan doen we ons vergelijken. En de Bibel zegt dat is niet gezond. Dat maakt ons kapot. Wenn ons vergelijken, dat neemt onze vrede weg. Wenn we ons vergelijken doen, dan denken we immer zo, wanneer is dat weer? Wanneer is die persoon weer? En hij heeft niet vrede te doen. Ik wil die moed geven, dood die niet vergelijken. Die dienst wat anders zijn. Zie die daarna wat God die heeft gemerkt om zijn. Wanneer we ons vergelijken doen, dan denk ik zo, ik zie beter, dat is juchmiet, of ik zie weinig, en dat kan afgaanst geven. Zie niet afgaanstig. Dood die niet vergelijken. Zie die daarna wat God die heeft gemerkt te zijn. Dienst is verschieden. En dat is oké. Deins is God die heeft vrede gemerkt. En dan, deinen kampt verregeren. Kijk maar de geschicht van David. We willen weer in de geschicht nemen gaan, weer in deze programma. David deed een schoop houden. Hij deed een Goliath gewinnen. Hij ran voor zijn leven. En dan wie hij koning. Dat is een interessant.

Gowen van Junt Ostaharja. We zijn zo dankbaar voor jullie gebeden en jullie Gowen om dit radioprogramma dat er kon wieder gespeeld krijgt voor die harchen lest. Wanneer het programma een zegen voor die als je was, wist u denken aan de Gowen om dit radioprogramma ondersteunen en dat wie dat wieder kan spelen krijgt voor die harchen lest. Onze adres is de Evangelische Boodschap Box 1760. Warman, Saskatchewan, Canada, SOK, via SO. Nahimo, the Gospel Message Box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK, 4SO. Ons website, where you can online geven, ook maya utfingen vende program, ook online harken as gospelmessageradio.com. Nahimo, gospelmessageradio.com. Ons phone number, when you freuen han, ure wooden, Port van een WhatsApp groep zijn, wat is een programma. Jeder week van je check dat voor nummer is 306-230-7807. Dat is een knodische voor nummer. Nog eenmaal 306-230-7807. Dankjewel voor harken, dankjewel voor ingestatten, dankjewel voor beden. Ons ziel is.